0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
1: Things that make you go, hmm.

0: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokte veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtoer rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
1: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
1: De beste muziek.
2: Hoor je hier.

0: In Zaventem in Vlaams-Brabant heeft de politie een schot gelost op een agressieve automobilist. Het is onduidelijk of de man gewond is geraakt. Hij probeerde op de agenten in te rijden toen ze vaststellingen deden bij een verkeersongeval. Twee agenten zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hun combi raakte zwaar beschadigd. Ook in ons land zijn er door de aanhoudende droogte natuurbranden ontstaan. Vrijdag in de late namiddag brak een zware brand uit in militair domein Beverlo in Limburg. Meteen daarna zijn al torenhoge vlammen gemeld. Eerder brandde het ook in een bos in Trois-Ponts in de Ardennen. Die brand was vrij snel onder controle. Ook in Nederland was er een nieuwe natuurbrand in Gelderland. Sinds woensdag vatten natuurgebieden daar nu al op 6 plaatsen vuur. Aan zee is het verlengde 1 mei weekend goed ingezet. Het zonnige weer lokte veel volk naar de dijk en de terrasjes. De gemiddelde hotelbezetting ligt volgens toerismebureau Westtour rond de 85% en de sector verwacht nog last-minute reservaties. In Oostende is zelfs het zomerdrukteplan al geactiveerd, waarbij de politie de mobiliteit extra in de gaten houdt. Zwemmen kan alleen in Nieuwpoort en Knokke-Heist, omdat daar al redders actief zijn. In Olen in de Kempen is een nachtwinkel vlakbij het treinstation gesloten op burgemeestersbevel. In de zaak zijn bij politiecontrole opnieuw lachgas, vapes en andere illegale producten gevonden. De uitbater krijgt 2 maanden tijd om zich in regel te stellen. Een man uit Maasmechelen in Limburg moet zich opnieuw laten interneren. Hij misbruikte zijn beide dochters jarenlang al vanaf hun geboorte. De man is nu 46 en al 2 maal eerder geïnterneerd voor zedenfeiten, onder meer voor de verkrachting van zijn moeder. Volgens de strafrechter leidt hij aan ernstige psychische stoornissen en was de kans groot dat hij nog meer feiten zou plegen. De Franse kampioen Dorian Godon heeft rit 4 in de Ronde van Romandie gewonnen. Hij spurte het snelst van een grote groep. De Sloveen Pogacar blijft leider. De rittenkoers eindigt zondag. Nog droog en zacht, vannacht kans op een bui bij minima van 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw tot 24 graden en zonnig, maar tegen de avond kans op intense regen, hagel en onweersbuien.
1: Brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
3: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memories. Zeg

0: Die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

0: energie
1: kijk,
0: beheren.
1: Ik weet. Het
2: is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In een brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
1: Nobody's ever sought it before, nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
0: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
2: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
0: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
4: Kleine vogel, ga maar zweven.
3: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor de 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris, Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeest.tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottengem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

0: comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
1: Nobody's ever sought it before, nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
0: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
2: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
0: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 18:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
5: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te jong om stil te zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories.
6: Zeg het

Your trip into the musical time. Musical time. This is Hit Revival. Met Erik de Meijer. Hit Revival, centraal jaartal uit de jaren 90.

Zo, dat was het eerste geluid alweer uit ons centraal jaartal van 1991. Marky Mark en de Funky Bunch, Good Vibrations, van harte welkom bij deze nieuwe editie van Hit Revival. En die goede muzikale vibraties, die laten we onder meer dit uur doorkomen door artiesten als 10cc, Gazebo, Jigsaw, Wham, ABC, Future World en als klap op de vuurpijl, onze bastard van deze week. Daarmee zitten we in 2006. Maar even terug opkomen naar Marky Mark en de Funky Bunch, Good Vibrations. Dat was dus eigenlijk, ik weet niet of je het weet, maar dat was Mark Wahlberg. Jawel, die acteerde in films als Boogie Nights, Three Kings en Planet of the Apes. En voordat hij acteur werd, bracht hij dus twee rapalbums uit. Good Vibrations, ja, is toch wel een nummer over het ten volle leven. Was zijn allereerste single en verreweg toch, ja, mogen we toch wel stellen, zijn grootste hit. Toen hij begon met acteren, gingen er ook de geruchten dat Wahlberg erg boos werd over zijn verleden als rapper. Of zijn bijnaam Marky Mark. Als die ter sprake kwam. Waarom? Hij schaamde zich blijkbaar om zijn muzikaal verleden. En dat moest hij helemaal niet doen, want zo onaardig deed hij het niet. Nee, nee. Wahlberg was ook trouwens een van de oorspronkelijke leden van New Kids on the Block. Maar hij verliet de groep al na een paar maanden. Maar zijn oudere broer Danny, die bleef wel bij de groep. Met ook het gekende resultaat, uiteraard. De volgende groep wel, die maakte een klein beetje deel uit van de filmgeschiedenis, laat ons zeggen, van Top Gun, wat weer helemaal actueel is natuurlijk. En dat met Take My Breath Away. Maar ze hadden nog daarna een hele leuke single. Ze zetten ons in vuur en vlam. Berlin.

0: Ja, deze man Bart van den Bossen, spijtig genoeg ook alweer een hele tijd al geleden dat hij gestorven is geweest. Maar ik moet zeggen, het is één van mijn stille buren. Want ik woon in Hoboken in de provincie Antwerpen. En achter mijn tuin is gelegen het Schoonselhof, dat is de begraafplaats. En er liggen heel wat bekende mensen, waaronder Ferre Grignard, ook nog La Estrella, maar Bart van den Bossen ook. Ga met me mee! Liever nog niet, Bart. Liever nog niet. Momenteel, laat me nog even hier blijven. Centraal jaartal 1991, met daarvoor ook nog de Wall Street Shuffle en 10cc. Eens even kijken. Hit Revival, drie decennia popmuziek, brengt je zo dadelijk nog echt op hogere sferen. En ook nog wat klassieke muziek die verbonden is in de jaren 80 met de popmuziek. Wat dat allemaal gaat geven, dat kom je zo dadelijk allemaal te weten.
1: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.
3: Herontdek de jaren 70, 80 en 90.
6: Hit Revival. All Hit Radio.

Dat was gelijk de titel. Shock Rock, B.B. Jerome en de Bang Gang. Centraal jaartal 1991. En een leuke anekdote misschien wel is dat ik deze mannen ooit heb ontmoet. Net voor het uitbrengen van deze single. Want ze moesten een fotohoes hebben. En die werd geshoot in de Boedelaar Schouwburg in Antwerpen. En daar was ik destijds net aan het werken. Heel sympathieke kerels. Zo dadelijk het zingende alfabet.

0: was wel spijtig natuurlijk. Ze hadden maar één grote hit. En dat was deze. Maar daarom zijn ze ook geselecteerd voor het Centraal Jaartal 1991 uiteraard. Niet alleen in België, maar ook in Nederland waren ze bijzonder populair. BC en The Basic Boom met Baby Come Back. Een single die eigenlijk released werd op het legendarische dance label genaamd Byte Records. En Byte Records, ja, die kan je misschien toch wel herinneren als je destijds de compilaties kocht van Sherry Moon. Blow the speakers en dergelijke, weet je nog wel. Maar ja, laten we dat vooral niet doen, die speakers gaan opblazen. Want ja, dan komt er niks meer uit. Hè. En dan weet je niet welke plaat uit Centraal Jaartal we straks nog gaan draaien. En dat is een hele mooie, vind ik persoonlijk. Ik weet niet wat jij ervan gaat vinden. Ik kan het altijd laten weten natuurlijk. Maar ik heb het opgenomen van een singeltje. Dus af en toe kan je wel eens een kraakje horen. Maar, laat ons zeggen, dat geeft de nostalgische waarde allemaal weer mee. Centraal Jaartal 1991 met een Belgische productie ook. En ik ga het zeggen, het is al een hele tijd geleden dat die nog op de radio is gekomen. Daar ben ik absoluut 100% zeker van. Daar wil ik mijn vinger voor in het vuur steken. Niet mijn volledige hand, want je weet maar nooit. Ook nog komt aan je voorbij Future World with Desire en Jesse Green. En ja, daar mankeert iets aan, want die is echt volledig aan het flippen.
1: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
0: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: No, nobody plays a better variety of music.

Happy Doing Nothing, Pity Bullock van Vinyl. De laatste voor vandaag uit het Centraal Jaartal 1991. En er is al wat te doen omtrent het nieuwe album van de Queen of Pop. De 65-jarige Madonna. Kort geleden was er al een release van een nummer dat ze opnam met Sabrina Carpenter, wat veelbelovend toch wel klinkt. En dit werd ook de wereld ingestuurd om haar nieuwe album Confessions 2 te teasen. Thanks for coming.

0: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
1: Nobody's ever sought it before. Nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
0: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
2: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
0: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
5: Kleine vogel, ga maar zweven.
4: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
6: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.

0: Ja, het is zaterdag en we zijn erbij voor de eerste keer terug. U vraagt, wij draaien. Natuurlijk ben ik niet alleen. Dag Wendy.
1: Dag Rudy. Goedemorgen. Voilà.
0: Dus de mensen kunnen bellen, van 10 tot 12 natuurlijk. Ja, ze kunnen een plaatje aanvragen. Ze kunnen op de radio komen natuurlijk. Dus, en als je belt, heb je natuurlijk ons Wendy aan de lijn. Hè?
1: Ja, laat maar komen.
0: Haha, je bent er klaar voor.
1: Ja.
0: En toch goed geslapen dan?
1: Ja, dat wel. En het zonnetje schijnt nog, hè. Dus
0: ja, het zonnetje schijnt.
1: Maar meer hebben we niet nodig, hè.
0: Reden te meer natuurlijk, hè, om erin te vliegen, hè.
1: Ja, inderdaad.
0: En wij gaan dat doen met deze van Teddy Twins en The Door.

0: Teddy Swims and the Door. En natuurlijk, wij hebben al een eerste beller aan de lijn. Goedemorgen.
1: Vroom vroom.
0: Ah, vroom vroom, ja, ja, ja, ja.
2: Dag Frans.
1: Zeg, straks om 6 uur geven ze dingen uit, hè.
0: Is het om 6 uur? Ja,
1: zes uur en dan morgen om 22 uur s'avonds.
0: Ah, ja, ja.
1: Nee, de rondes geven straks wat kent gehoord.
0: Ja, ja, ah wel. Ik moest nog kijken om te zien om welk uur. Maar hij staat op de 5e of 6e plaats, zeker voor de sprint.
1: Ja, ja, ja, ja. Straks zijn we zien wat doen.
0: Ja, ik hoop, ja. Ik dacht de eerste oefensessie dat een beetje beter was. Tweede plaats.
1: Ja, dat ding is, zijn reglementen veranderd, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Je hebt het gehad, dus al iets beter, denk ik wel.
0: Ja, ja.
1: We zijn er barbaren die.
0: Ja, wel, ik hoop het. Hè.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik hoop dat we de rest...
1: Zeg maar, ja? Mijn vraag is aan Wendy. Ik zou zitten met de vraag van Wendy.
2: Zeg ja? Maar.
1: Wendy, ik heb altijd nagedacht, maar misschien dat je het graag zegt. Maar hoe zie jij eruit? Ik zou dat graag weten. Ik vraag het altijd aan vrouwen.
2: Oei.
1: Hoe jij eruit? Heb je lange haren?
2: Ja, half lang.
1: Half lang, dat is goed.
2: Bruin-roodachtig. In het zonneken is er wel met een vossen schijn in.
1: Ja,
2: blauwe
1: ja.
2: Ogen.
0: En je weet wat ze zeggen, hè? Franske, je weet wat ze zeggen, hè? Meisjes met rode haren.
2: Oh, maar zo rood is het niet, hè?
0: Nou, maar nee, het is oké. Okay.
1: Meisjes met rode haren. Voilà.
2: Nee, gewoon. En ja, gezond van, hè?
1: Groot, ben je groot?
2: Nee, niet groot. Ik ben klein.
1: Klein.
2: Klein duimpje.
0: Klein, maar fijn, hè?
2: Ja, fijn ook niet.
0: Maar fijn in een ander opzicht.
1: 1,40 meter.
2: De 1,57 meter of zo.
1: Ja, maar mijn vrouw is maar 1,40 meter, dat is Filipijns, hè.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Dat is een klein, ja. En ik ben dus trouwens een beer.
0: Ja, ja, ja, ja. Hey, maar zij heeft u al gezien, hè, Frans?
2: Ah, ja, ik heb u al gezien op foto, hè.
0: Ah.
1: Ja, ja. Maar in het echt ben ik nog mooier.
0: Dicht zijn nog mooie. Ja, ja, gepresenteer ja, u goed.
2: Dat zal voor later misschien zijn, hè, dat we elkaar een keer tegenkomen.
1: Ja, zaterdag kwam ik naar de dingen voor de spak. Ah, mag je die dan daar? Dan ja. Ben ik, dan kwam ik, ja.
0: En wat ga je dan doen, Frans, als je ze tegenkomt?
1: Een dikke knuffel geven.
0: Ah, ah ja, ik dacht misschien een keer een dans kan doen of zo.
2: Dat
0: of
2: ook
0: ja.
2: Nog, op een
1: rietfest.
0: Ah oh ja, waarom niet?
1: Een slow, verwacht me nooit, hè.
0: Ja.
1: We zijn er een dag vaker, hè.
0: Ja, tuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Als jij een vrouw wordt, hè. Maar ja, ja. Let op, hè, Fransken, want Hilde is aan het meeluisteren. Mocht dat...
1: Ja, dat kan u wel verdragen, denk ik.
0: Oeh, dat weet ik niet, hè. Dat weet ik niet.
1: We zullen de groetjes doen.
0: Ja, ja, nu moet je een beetje mal vegen, hè. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ik doe de groetjes aan jullie beiden.
0: Dank u.
2: Dank u.
1: Aan Hilleke, aan Yves, aan Kelly en aan Marianneke.
0: Ja.
1: Aan Gert, en Vivian, aan Tony Nancy, aan Rozeke, aan Jan, de radioman, aan Daniel, aan Katrien en haar man Erik.
0: Ja.
1: Aan mijn broer Doof en Anja. Aan Anneke. Aan, ik zou zeggen, alle luisteraars en medewerkers van de radio. Anders kan ze allemaal niet blijven op zoveel.
0: Zijn er veel, hè, ja. Inderdaad.
1: Ik kan niemand niet vergeten, hè.
0: Hoe zeg je?
1: Want ik ben jou gisteren vergeten. Ik zeg, ik ben Rudy vergeten.
0: Ja, maar ja, ja. Ik weet dat hij dat niet slecht bedoelde.
1: Ja. Ah ja, Roosje mag ik ook niet vergeten. Dat is gisteren Roosje.
0: Dat was het.
1: En dan voor jullie veel succes met het programma.
0: Dank u wel.
1: Ja. En dan heel met mijn dikke knuffel geven, dat mag ik zeker niet vergeten.
0: Ah, nee, hè?
1: Nee, dat mag ik niet vergeten. En als ik ben niet later tegenkom, dan krijg je ook een dikke knuffel.
2: Dat is goed.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké.
1: Ik ga de laan ja?
0: Ja.
1: Ik ga nu de laan vrij laten en laat hier een Bobby Prins maar zingen, verlaat me nooit.
0: Oké, okay, ik ga de Bobby Prins voor u laten zingen, is dat goed?
1: Oké, okay, Rudy, en okay. Luisteren naar de radio TV. Hè.
0: Ja, Fransken, geen probleem. Tot
1: een dinsdag, hè?
0: Tot een dinsdag, dag.
1: Oké, okay, dag Wendy, dag Rudy.
0: Dag Fransken.
1: Dag.
0: En wij gaan dan Bobby Prins laten zingen. Verlaat me nooit.

0: waren hier een beetje laat natuurlijk. En dat was natuurlijk onze Bobby Prins en Verlaat Me Nooit. Maar we hebben natuurlijk weer een plaatje die aangevraagd werd.
1: Dat klopt. Martin heeft gebeld en zij had graag een liedje gehoord van Wiltura met Hopeloos.
0: Voilà, en hier is Hopeloos met Wiltura. MUZIEK

0: Jullie alleen. Fantastisch. Wat een publiek vandaag. Wow. En mijn bloes. Kan je nog?
1: En dit nummertje dat werd aangevraagd door ons Martin natuurlijk. En ons Wendy die kan goed Engels en zij mag de volgende aankondigen.
2: Ja, de volgende is van Bruno Mars met I Just Might.

0: Ja, en dat was natuurlijk ons Camille en Oh My God. En wij hebben nog een verzoekje. Ja,
1: ja dat klopt. Ja. Jenny heeft gebeld en zij had graag een liedje gehoord van Christophe, Als ik in jouw blauwe ogen kijk. En dat wil ze graag laten draaien voor haar kinderen en vrienden, voor ons, bij Radio Memory hier. En voor haar lieve schat Gino.
0: Voilà, wij gaan ze draaien.

0: te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Vraag nu uw plaatje of verzoekje aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.

0: in my face and say my name.
1: Dit was onze Barre uit Dilbeek, dacht ik. Say my name. En het volgende nummertje, Wendy, dat heb jij gekozen. Hè?
2: Ja, dat is er eentje van Olivia Dean met So Easy.

0: En dit was Olivia Dean en So Easy.
1: Er mogen nog altijd verzoeknummertjes aangevraagd worden via het nummer 0266-9960.
0: Of natuurlijk ook via de Radio Memory app. Dat mag ook altijd natuurlijk.
1: Laat de nummers maar komen. En dan gaan we verder met eentje van Marco Schuitmaker. Schaam je voor je tranen niet.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.
5: Vraag nu uw plaatje of verzoek je aan. U vraagt wij draaien. Met Wendy en Rudy.
6: Freezing cold in 1892 years old.
7: You're the

0: Dit was Adriano Celentano, maar de titel ga ik niet uitspreken.
1: Dat is te moeilijk, hè?
0: Want dat is een moeilijke. Wij hadden nog een plaatje die aangevraagd werd door ons Martin.
1: Ja, ze had graag het liedje Dancing Queen van ABBA.

Deze werd aangevraagd door ons Martin uit Iderhem, Dancing Queen van ABBA. En dan hebben we nog eentje voor het tijd zijn, en dat is...

0: Het comité P gaat twee moorden onderzoeken in Schaarbeek op vraag van het parket. Dat schrijft de krant Sud-Info. De moorden gebeurden in een periode van 4 maanden. Bij die moorden waren telkens vragen bij de snelheid waarmee de politie heeft ingegrepen. Het parket wil weten of die moorden te vermijden waren. Over de omstandigheden van die moorden wil ze niks zeggen. De brand op het militair domein van Beverlo bij Leopoldsburg is geblust. De brandweer houdt de site wel nog een hele dag in de gaten. Tientallen hectare heide zijn wel verdwenen. De Amerikaanse president Trump kondigt het einde aan van het geweld met Iran. Dat doet hij in een brief aan het Amerikaanse congres. Niet toevallig nu, de termijn van 60 dagen, waarbinnen een Amerikaanse president geen toestemming moet vragen van het congres, is verstreken. In zijn brief waarschuwt Trump aan de voorzitter dat er wel nog risico is op geweld. Een verlenging vraagt hij niet.
1: Nobody's ever sought it before, nobody's ever asked for it before. It's never been used before. Why should we be different?
0: De 60-dagen-regel waarbij een president militaire operaties kan uitvoeren zonder toestemming, kwam er na rampzalige ervaringen, zoals de oorlog van de VS in Vietnam. En de VS trekken het komende jaar 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump heeft er al meermaals mee gedreigd, ook onlangs nog. De Duitse bondskanselier Merz had toen op een debat gezegd dat Iran de VS vernedert. De VS hebben 86.000 soldaten in Europa, 39.000 daarvan in Duitsland. Zulte Waregem is de winnaar van de relegation playoffs, dat is playoff 3 onderin. Het ging winnen met 2-3 bij Cercle Brugge, de tweede in de stand. En dat kan Zulte Waregem niet meer inhalen. Zulte Waregem-coach Steve Kolpaert.
2: Voor ons was dit een kleine finale in een moeilijk seizoen. Met een moeilijke uitverplaatsing op Cercle had ik mijn spelers voor gewaarschuwd. En dan worden we wel beloond op het einde.
0: Winst in playoff 3 levert niks op. De laatste in de stand is Dender. En dat moet wel nog barrage spelen voor behoud in 1A. Zonnig en warm tot 25 graden, al stijgt de kans op regen of onweer. Morgen nog 20 graden, dan met kans op regen of onweer. En ook na het weekend gaat het regenen.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
5: Kleine vogel, ga maar zweven.
4: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Vraag nu uw plaatje of verzoek je aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.
9: Welkom in het tweede gedeelte van U vraagt, wij draaien.
6: En wij hadden nog iemand aan de lijn, dacht ik. Hè?
9: Ja, dat klopt.
6: We gaan eens luisteren. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Rudy.
6: Goedemorgen, Heert.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Wendy.
6: Al wakker, Heert?
10: Ja, al heel vroeg wakker van, van 7 uur al.
6: Ah, ja, maar...
9: Dat is vroeg.
6: Hij zijn een flinke jongen, hè.
10: Ja.
6: Ja. Maar normaal gezien...
10: Rudy, ja. Ik heb een vraagje voor jou.
6: Ja, zeg maar.
10: Jij ziet graag Formule 1, hè?
6: Ja, ja, ja.
10: Maar wat vind jij van die elektrische auto's nu?
6: Als ik dat moet zeggen... Ja, dat zijn geen auto's. Hoe moet ik dat zeggen? Dat is... Bzzzt. Ja, een auto daar moet... bij manier van spreken... ronk achter zitten, zoals dat wij zeggen. Dus geluid, brommen, brullen moet dat doen. Een motor moet brullen.
10: Want de coureurs zijn er niet content mee, hè?
6: Nee.
10: Want er zijn er al een paar die officieel willen stoppen.
6: Ah, ja. Van de Formule 1?
10: Ja, ja, dat is...
6: Ja, wel, dat heb ik nog niet gelezen, maar oké. Okay,
10: maar de dingen daar, Max Verstappen zullen niet meer willen rijden met die auto's, want hij zegt ja, het is ook veel gevaarlijker.
6: Maar het wordt ook gestuurd, hè, Geert. Gedurende zoveel seconden krijg je een boost bij manier van spreken, dus ja, dat is... als coureur moet je op eigen krachten kunnen rijden, vind ik.
10: Mm-hmm.
6: Dus... En onze Daniel, die is hier ook binnengekomen.
10: Ja, ik zie het.
6: Hij maakt een beetje lawaai, hè, wel.
10: Ja.
6: Zo weten we dat hij hier is. Hè.
9: Het kot afbreken.
10: Ja, dat is ook een sympathieke kerel, hè.
6: Ja. En hij hoort alles wat hij zegt, hè. Let op, hè.
11: Dag, Geert.
10: Goedemorgen, Daniel.
11: Hoe is het met jou?
10: Goed.
11: Ik hoorde jullie bezig over de Formule 1.
6: Ah.
10: Ja.
11: En ook favoriet van de Hollander. Allee, de halve Hollander, want die is een beetje Belg, hè.
6: Verstappen, hè.
11: Ja,
10: ja, want ik heb een paar weken geleden gekeken naar de rally en daar deed zijn vader mee.
6: Ja.
11: Ja, hij heeft zijn auto in Frennen van 1 gereden, zeker?
6: Ja,
10: zijn auto was kapot.
11: Ja, de Jos was ook een goede coureur, maar heeft nooit goed materiaal gehad, hè.
10: Ja. Nee, dat... Maar het was toch beter materiaal dan nu, hè.
11: Ja. Als ik dat zie, is nu een beetje kinderspel geworden, hè. Allee, het is overdreven, maar het is ermee zoals vroeger, hè.
10: Ja, maar dat is waar.
11: Ja, voor mij, de all-time favorite voor mij is nog altijd Ayrton Senna, hè.
6: Ah.
10: Daniel.
11: Ja?
10: En morgen Brugge-Anderlecht, hè.
11: Ik weet het. Ik vrees dat Anderlecht gaat verliezen, maar ik hoop op een gelijkspel.
10: Maar een keer iets raar zeggen. Jij bent een beetje hetzelfde lijkt mijn schoonbroer. Die zegt dat ook altijd. Anderlecht gaat verliezen, zegt hij. En dan winnen ze.
11: Het is in die hoop dat ik dat doe, hè.
6: En ik denk, Geert, dat de beste gaat winnen.
10: Ja. Moet al gespeeld worden, hè.
11: Ja, alles gaat al afhangen van wat Union gaat doen tegen Sint-Truiden, hè.
10: Ja, en ze spelen er juist voor, hè.
11: Ja, ze spelen vandaag, denk ik. Spelen
10: dus,
11: die
10: spelen morgen? Die nee, morgen.
11: Is het ook morgen?
10: Ja, want die spelen er juist voor.
11: Ah, oké. Okay. Nu, als Union zou punten verliezen en Club Brugge wint op Anderlecht, ja, dan is het kampioenschap gedaan, volgens mij.
10: Ja, dat is waar.
11: Fair. We will see.
10: Ik ga de groetjes doen, hè.
6: Ja.
10: Want er zijn misschien nog mensen die willen bellen.
6: Ja, misschien, hè. En ze mogen bellen, dus, hè.
10: Ik doe de groetjes aan Vivian.
6: Ja.
10: Aan jullie in de studio.
9: Dank je. Ja.
10: Aan Hilde en aan Yves en Marianne en Kelly. Aan Tony en Nancy. Aan Frans en zijn vrouwke. Aan Rudolf en Anja. Aan Tony en Nancy. Aan Jeremy. Aan Danny de Groot. Aan Katrien. En de rest van de medewerkers, want er zijn er te veel om op te noemen. Johan de Radioman en Roosje. En aan alle luisteraars die aan het luisteren zijn en die nooit een plaatje krijgen.
6: Ja.
10: Dus ja. Voilà.
6: Dat was uw bulletin.
10: Ja.
6: Oké, prima. En jij had het plaatje aangevraagd van...
10: Goh, ik ben toch weer vergeten welk plaatje had ik gevraagd.
6: Ik ga het voor u zeggen. Lip Sync en Funky Town.
10: Ah ja, inderdaad. Een beetje ambiance op de radio.
6: Je ziet, Heert, mijn geheugen is nog altijd beter. Hè? Je ziet het. Hè?
10: Ja, maar dat is het probleem als ik zo vroeg opsta.
6: Ja.
10: En ja.
6: Nee, maar...
10: Dan moet dat nog allemaal beginnen werken.
6: Bij mij is het gemakkelijker, Heert. Het staat hier voor mijn neus. Hè. Ik heb het maar af te lezen.
10: Ja, dat is waar. Dat is waar.
6: Ja. Oké.
10: Oké, ik wens jullie een goede zaterdag toe.
6: Dank u wel.
9: Voor u.
10: En tot later.
6: Dag.
11: Geert, tot later. Geert. Dag.
10: Yo, tot later. Dag.
6: Dag. En wij gaan natuurlijk het nummertje draaien van Funky Town, Lip Sync.

0: kan jag väl.
1: Ja, en dat was het plaatje die aangevraagd werd door onze heert Funky Town. En natuurlijk, wij hebben terug iemand aan de lijn, dacht ik. Hè?
0: Ja. Goedemorgen, Vivian.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen, Vivian.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent ook al wakker?
2: Ja, 8 uur.
1: Of is het omdat je de Geert gehoord hebt?
2: Ik ben bij Geert. Dus.
1: Ah, oké. Okay. Hij heeft die gestimuleerd, laat ons zeggen.
2: Ja, maar ik bel graag naar jullie.
1: Ja, natuurlijk. En dat is ook de bedoeling van het programma.
2: Ja, dat is een groot plezier dat ik bel.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ik wil de groetjes doen aan jullie allemaal in de studio, dan aan Geert. Antonie, Nancy, Franske, Rudolf en Anja.
1: Ja.
2: En dan allemaal medewerkers, want zijn het een beetje te veel.
1: Zijn er te veel, hè?
2: Ja, Roosje en zo en om.
1: En dan nog gezwegen, want ik tel voor 2, hè.
0: Oh.
2: Ja. Kom jij de 25e naar Herne?
1: Hoe zegt hij?
2: Kom jij de 25e naar Herne met de jaarman?
1: Ja, dat zou misschien kunnen.
3: We hebben een stand op de jaarmarkt. We weten nog niet precies waar.
2: Ja, we zullen hier, als ze komen, dan zullen we jullie wel zien.
1: Ik denk dat we tussen het volk een beetje gaan staan.
3: Ik hoop het.
0: Sowieso.
2: Geen probleem. Dan kunnen we bij jou eens op de foto.
1: Ah, met mij?
2: Ja.
1: Hola.
2: Ja, alleen maar met verschillende foto's, maar nog niet met jou.
1: Ah, ja, oké. Okay. Ja, ik ben niet gemakkelijk voor op de foto te geraken. Hè.
0: Ja, dat is ook groot, hè.
1: Je moet...
2: Ja, maar dan gaan we jou op de foto's weer al zien.
1: Ah, oké, okay, dat is goed.
2: Want er staan nu met Tony Nels en Jeremy en zo al op de foto, maar nog niet met jou.
1: Aha, ja, maar ja, kijk, ja.
2: Dat vind je er misschien eens ook.
0: Ja.
3: Zeg, ja. Vivianneke, ik moet met u ook nog een keer op de foto, hè.
2: Wat blieft?
3: Ja, ik moet met u ook nog een keer op de foto, want we staan er ook nog niet samen op, hè.
2: Ah, ja. Dan gaan we dat zeker doen.
0: En kom jij heel vroeg naar de markt?
2: Dat zou kunnen, ja. Misschien rond 9 of 10.
0: Oei, dat is al vroeg.
2: Ja, maar ja, want dan moeten we vroeg vertrekken van het Bever of zo.
0: Ja.
2: Dus dan moeten we 2 treinen pakken.
1: Ja.
0: Dat is een eindje.
2: Van Bever of van Sint-Niklaas wel in. Dus...
1: Oké, okay, maar ja, je zult ons daar wel ergens vinden, zeker, hè?
2: Ja.
1: En je kunt altijd eens bellen voor een gedachte geven waar dat men ongeveer zit of zo misschien, ja.
2: Maar er staan er geen vlaggen van Radio Memory of zo, dat we gemakkelijk kunnen vinden.
1: Ook.
0: Jullie zal een keer zwaaien
3: en
0: met de vlag.
3: En geluid en zo, hè, want we gaan daar muziek maken,
1: ja,
3: hè,
1: voilà, ook, hè.
2: Ja, we zullen wel zien.
1: En als je in doogte kijkt, dan zie je mij altijd staan, dus... Voilà, dus.
2: Dat jullie wel vinden, dat is geen probleem.
1: Ja, voilà. Oké. Okay.
2: Geen probleem. Ja, goed. Oké. Okay. Allee, tot de volgende nog eens.
1: Ja, jij wou...
2: Alsjeblieft.
1: Ja, jij wou...
2: De
1: groetjes doen aan iemand.
2: Aan jullie allemaal.
1: Ja, dank u. En je had... En je had een plaatje aangevraagd van Salem Segers.
2: Ja, we gaan in oktober mee op van de reis naar Spanje.
1: Ah, oké. Okay. Allee.
2: Oktober, november.
1: Allee, weer goede vooruitzichten.
2: Ja.
1: Ah, oké.
2: Okay. Dat is een tweede van de reis mee.
1: Ah, oké. Okay. Prima.
2: Met 1300 mensen, 18 bussen en 4 vliegtuigen.
0: Amai.
1: Hola.
0: Dat is een moeite.
1: Ja, dat hè.
2: Ah, ja. Dat is een tweede keer, dus dat is heel plezant mee in de Salem.
1: Ja, oké. Okay.
2: En dan krijgen ze een bandje op de bus van hem, dat we heel de rest moeten aanhouden.
1: Ja.
2: Met opreizen, want dan mogen we niet binnen. Ah. En dan mogen we pas uit doen als ze thuis zijn.
1: Ja.
2: En als alleen de bus en dan tot we terug thuis zijn. Allee,
1: dat
2: gaan we zien.
1: Ja. Oké, okay, salutjes. Ja.
2: En dan een goed weekend.
1: Voor u ook.
2: En tot de volgende.
1: Dag Vivian. Voilà, en wij gaan natuurlijk het plaatje draaien van Salem Segers en Samen met jou.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precies

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.
9: Vraag nu uw plaatje of verzoekje aan. U vraagt, wij draaien. Met Wendy en Rudy.

In het najaar gaat ze weer concerten geven in Parijs. Benieuwd of ze nog zo gaat kunnen uithalen. Net als op deze Ne partez pas sans moi. Ik gun het haar van harte natuurlijk, want ze heeft wat afgezien. Céline Dion was dat. Ja, straks nog meer Céline Dion. Nog een andere quote uit een van haar interviews. Eerst Christina Aguilera.

Ja, genie in a bottle, Christina Aguilera. Een muzikaal genie is het ongetwijfeld, maar misschien bent u eerder een genie op de dansvloer. Laten we dan volledig gaan op deze hit van Infernal, From Paris to Berlin.

Omdat van Zwevegem naar Genoelselre niet echt klinkt in een discoplaatje, hebben ze er maar van Paris to Berlin van gemaakt. Dat klinkt wel natuurlijk. Infernal was dat. Zeg, Meteor en Fleming hebben elkaar gevonden. Nu, op zich was dat niet nodig natuurlijk, maar nu ze elkaar toch ontmoeten, kunnen ze even goed samen een liedje zingen. Dit is Niet Nodig.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te benen, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Here comes the music. Hey,

Oei, Suzy is duidelijk in slaap gevallen. Die moeten we wakker maken. Dankzij de Everly Brothers en Wake Up Little Suzy. Ja, blijf wakker blijven. Want ik heb straks nog deel 2 van het gesprek wat ik ooit had met Céline Dion. En daarna, vrienden, is er een Belgische rocker die een nummer van Wiltura gaat zingen met een hier en daar wat West-Vlaams accent. Toch alweer dingen om naar uit te kijken. Maar nu misschien de plaat met de mooiste saxofoon intro aller tijden. Hier is Gary Rafferty.

0: Dat gaat een kippenvel moment opleveren tijdens haar concerten in Parijs. Céline Dion, Love Team from Titanic uiteraard, My Heart Will Go On. Een ander moment is een Belgische rocker in het West-Vlaams met een nummer van Viltura. Er is een link, want ja, Viltura afkomstig uit Veurne, West-Vlaanderen en Arno, want erover gaat het, afkomstig uit Oostende, dus dat mag no problem wezen. Arno is dit en zijn versie van Eenzaam zonder jou.
1: Schoon me zo alleen.

0: Miso Alene.
1: Speciaal toch, hè? Dat is het minste wat ik kan zeggen van deze Arno.
2: Amai, amai.
1: Ik ben zo eenzaam zonder jou uit de CD Turalira destijds.
3: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory.
4: Bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yize. Wu Yize won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
3: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
5: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
6: Kleine vogel, ga maar zweven.
5: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
7: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
8: Hey mama, hey mama, kom vlug.
7: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
9: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
10: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories.
1: Zeg.

de roodharige Tiffany met I Think We're Alone Now. Dus een bewerking van de hit uit 1967 van Tommy James en de Shandells. Veroverd op de radio met alleen maar de

0: iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Android.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemiddag.

Casey en Jojo gaan hoog, hoger en hoogst. En het was een typische R&B buit waar uithalen. Waar Mariah Carey wel een beetje een puntje aan kan gaan zuigen. En van hoog gaan we naar laag. Barry White, I'll do for you anything you want me to.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
0: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Een grote nummer 1 hit in ons land in 1989. Gloria Estefan met Can't Stay Away From You. Deze nog samen met de Miami Sound Machine. En 2 jaar later was het toen ineens een solo carrière voor haar. Terug naar 1975, dat doen we met Harpo en Movie Star.

0: bultrugwalvis Timmy is deze voormiddag weer vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug was eind maart vast komen te zitten bij de Duitse Oostzee. Opeenvolgende reddingspogingen draaiden op niks uit. Eergisteren kregen reddingsteams hem in een drijvend bassin dat achter een schip werd gehangen en brachten hem naar open zee. Vandaar zou Timmy zelfstandig zijn weggezwommen. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. In het centrum van Oostende is een man van 63 omgekomen na een val van een balkon in de buurt van het casino. Getuigen zagen hem van enkele verdiepingen naar beneden vallen. Hulpdiensten probeerden hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Volgens het parket zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. De grote natuurbrand in Nederland bij het Harde, in het centrum van het land, is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf wel al het zijn brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen, met ploegen uit heel Nederland. Op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. Het duurde 1 uur en 40 minuten. 55 minuten lang werd er geen enkele bal gepot. Het ging om een halve finale match tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yizhe. Wu Yizhe won het frame en bracht de stand tegen Mark Allen op 7-7. De halve finale wordt vandaag voortgezet. Nog wat zon en opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken. Tegen de avond kan het gaan regenen, mogelijk met onweer. Ook morgen veel kans op buien, met tussendoor een opklaring. Het wordt dan maximaal 20 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

was er eentje terug in de tijd van Claire Vreemde Vogel. Zaterdag 2 mei, iets over 2 uur geworden. Hey, goedemiddag allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottenham Galmaarden. Tot 4 uur neem ik je mee met Studio NL. De beste Nederlandstalige plaat uit Nederland en België. En over België gesproken, dansreetje van Sam Horus op het leven.

De dansversie van onze meneer die er spijtig genoeg niet meer in ons midden is. Paul Severs, geen wonder dat ik ween. Als ik mijn playlist bekijk en de klok hier in de studio, gaan we richting reclame. Gaan we doen met Corrie en de Rekels, Huilen is voor jou te laat. En dan nog eentje van Barkuil en La Mamadora.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

0: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
1: Op zaterdag 9 mei van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
0: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts 16 euro.
1: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
0: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
1: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van 5 euro. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
0: U komt toch ook?
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Oké, van de mooie singles van André Hazes. Geef me je angst. Blijf maar op romantische toeren. Dit met Stan van Samang, een ster.

origineel komt deze plaat van Jan Smit. We draaien de tweede Jan Smit daar in Nederland. Pietje Thomassen, en ik zing dit lied voor jou alleen. De volle plaat is origineel van Demus Roussos, Forever and Ever. We hebben de versie meegebracht door Danny Fabri, Altijd voor Altijd. En dan draaien we nog net voor reclame Corrie Konings met Adio, Adio, Adio. Jullie zijn massaal aan het luisteren, zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Het doet er niet toe, hè. Radio Memory met je meenemen. En vergeet niet, volgende week zaterdag is er onze Radio Memories krok en spaghetti.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

John Horton, zo jong, Studio NL op stilzaam ten einde. En zoals ik daarnet al zei, volgende week zaterdag is er onze Radio Memories Krok en Spaghetti Festijn. Volanté gaat allemaal door in zaal Willem Tell in Tollenbeek. En dit vanaf 16 uur tot 22 uur kan je daar lekkere spaghetti à volanté en krok à volanté eten. En je krijgt van het bestuur gratis een kaaskroket met groentjes en sausje erbij als voorgerechtje. Kaarten kosten €16 kan je verkrijgen bij alle medewerkers van Radio Memory. En als je heel vlug nog wil zijn, kan je nog kaarten kopen bij Tony van Beveren in Nienhoven, ofwel via de social media Facebook Pascal Heijman kan je ook kaarten bestellen voor onze krok en spaghetti à volonté. Moet je zeker komen, hè? Ken je deze? Zijn van de lievelingsplaten van onze collega Rudolf, die we zometeen hebben na 4 uur. We draaien Mieke en mijn engelbewaarder. MUZIEK

wasreed in de richting van tante Christian, Willy en Renske daar in Denderleeuw. We draaiden Christophe, dat ben ik. Voilà, zie, dit was wat betreft Studio NL op zaterdag 2 mei tussen 2 en 4. Zometeen is er Rudolf Stevens met de Mengelmoes. Ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zaterdagmiddag van. Ben er graag morgen vroeg weer bij. Tezamen met Hilde Bruneel. U vraagt en wij draaien met aan de telefoon mijn vrouw Nancy vooral jouw verzoekplaten. En we hebben morgen vroeg een interview met de broer van de Foef, Dirk van de Velde. De broer die komt morgen langs voor een interview te doen bij Radio Memory. Ik heb voor jou nog deze. Yves Segers, een beetje gay. Graag tot morgen vroeg 10 uur.

0: Er zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredene vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooie weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar. Mogelijk zijn ze geraakt door een kapotte fles. Meer dan 8 op 10 van de Aldi-winkels in Brussel en de Rand zijn vandaag dichtgebleven door een staking van het personeel. De werknemers protesteren nog altijd tegen plannen om winkels ook op zondag te openen. De vakbonden steunen de actie en waarschuwen voor de impact op het personeel. In juni gaan directie en werknemers weer overleggen over de plannen. Het vliegverkeer in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt opnieuw normaal. Alle tijdelijke maatregelen na de start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers, Christophe en Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 42 2329.

We beginnen dit alvast met deze leuke nieuwe single van de Calimeros en The Summer Holiday. We gaan meteen ons sturen momentje in deze aflevering van Mengelmoeslassen met deze mooie. Ik heb zoveel voor je over.

eens meegenieten van een van die nummers van Frank Galandes met Hij was een Casanova. Dit is nieuw.

kennen we uiteraard ook nog wel vanuit een verder verleden, gebracht door Smokey. Wat hebben we nu klaar liggen? Ja hoor. Muziek van Don Williams, in het Vlaams gebracht. I Believe in You. Maarten Eddy Smets brengt het voor ons in het Nederlands. Ik geloof in jou.

gelukkig wordt hij dit jaar. Maar ik kan je verzekeren, zingen kan die echt nog zeer, zeer goed en mooi. Die warme stem van Eli Smets. Onlangs heb ik met hem nog samen opgetreden. Dit was een van zijn oudere hits, Ik geloof in jou. Brotherhood of Man, Kiss Your Baby.

dat waren toch leuke platen en zeg, in die gouden 70er jaren, zoals deze Brotherhood of Man en Kiss Your Baby. Ja, volgende week zondag is het Moederdag. Al een voorsmaakje met deze van Helmut Lotti, Mama.

stukje live muziek voor jou hier op jouw Radio Memory, gebracht door die mooie stem van deze meneer Helmut Lotti met Mama. En vergeet het niet, dus volgende week zondag 10 mei is het Moederkersdag. En wij gaan daar zeker nog wel eens een keertje op terugkomen in ons programma van Mengelmoes op zaterdag. Onze vriend, ons maatje, hier is hij met zijn eerste single.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Zijn eerste single doet het ook ontzettend goed op Spotify, dus we hebben samen ook een leuk duetje dat het echt ook heel goed doet, namelijk die Alexander van Stevens en Cazalet. Maar dit was de eerste solo voor Jeremy Cazalet. We gaan een beetje onze lachspieren laten gebruiken met Gaston Bergmans en deze Yvonne Verbeek. Ze hebben het over de pil.
2: We zien hem uit. Het is weer als eerste. Ja, ja, meneer dokter, daar komt weer al een blijtere boa, manneke.
3: Jongen, madame Lutekens, dat is toch niet mogelijk?
2: Hoe niet mogelijk? Nou, wat zou dat nou niet mogelijk zijn? Je hebt toch ook koek in je nieuwe kop, zeker? Wat is me dan? Dat is niet van de nogal geen geestelen. Zijn ik de maagd Marianne, ik zijn ik zelf hier Lutekens.
3: Begrijp het niet, ik begrijp het niks, dan er verstomd van, hè.
2: Ja, maar alleen, dat begrijp toch dat niet, begrijp ik het zoveel te beter. Goh, alleen, dat is nou toch wel eens iets erg, hè. Dat je nou zoiets moet overkomen, is dat nou niet erg? Ah, begrijp het niet, begrijp ik het zoveel te beter. Dan moet het maar eens aan mannen wannes vragen, die zal het wel verstaan. Goh.
3: Ja, ik neem aan dat het uw schuld niet is, maar...
2: Dat zeker niet.
3: Je wordt er toch bij, zeker?
2: Oh, zal je iets zeggen, dat zeker dat ik er boa was. Als er niet te kragen is, zijn ik er al toch boa. Ah ja.
3: Ja, maar hoe kon dat gebeuren, zoiets?
2: Ja, maar alleen hoe gebeurt er nou zoiets? Weet je dat niet? Dan moet je dat maar eens aan mannen Wannes vragen, zullen? Ze noemen hem niet verniet, Wannes de stier. Ik kan zeggen, als die in de waan moest staan met 20 koeibeesten, hè, dan werd hij nog met zo'n tootje een bloem. Ja? Daar redde geen gedacht van, hè. Maar dan moet ik aan rechtdoor zeggen, hè, het is een ferme kadezel, hè. En het schoonste van alder komt er gedomen geen slijt op. Je moet dat maar eens meemaken, zullen.
3: Daarmee is dat dan uw 12e?
2: Dat is juist dat, hè?
3: Uw 12e, toch?
2: Want 12e was het al zo goed in tellen als in rekeningen te maken gaan.
3: Ja.
2: Ja, manneke, dat zijn nogal duren, hè. Maar na mijn 11e begon ik er toch even af. Allee, ik begon het meeg te werden. Dat kind dan begrapen dat je daar zo'n 11e zal rondlopen. Net wat dat is, hè, manneke. Weet toch wat dat is? Dat kind niet geloof. Ik zeg tegen man, wanneer ik zeg, luister, de maat. Zeg, we gaan eens goed resoneren, hè. Ja, zelf is het, en wat is er nawezen, hè. Want je kind er mee resoneren, zo, dan moet ik naar rechtdoor zeggen. Ik zeg, manneke, ik zijn het meeg. Zeg, nou, ga eens proberen van een klein

0: geçen up da basın ezik değilim.
1: Dat is verstandig, dat is verstandig. En wat antwoorden hij daarop?
0: Wat dat hem erop antwoordde? Ja. Zelf wieke meske zei en ik zie nu geiren, maar ik pas er nog niet aan, zei hem. Ja, maar het is nogal erg een dievel, want dat dan begint. En daar zat ik weer al met de misère, hè. Je moet dat maar eens meemaken, zei. Maar ja. Allee, het is weer al zo, hè. Daar is niks aan te doen, hè, maat.
1: Ja, en u hebt dan toch... ik heb u toch de pil voorgeschreven over een...
0: Maar manneke, luister, dit is hier. Dan ga ik eens iets zeggen. We zitten wel aan een tafel zo wat riezen te maken over dat ding. En ik zeg tegen hem, dan leidt er een gazet en ik zie een annonce staan in die gazet. Hier, een annonce. Dan moet je goed luisteren, kinderen, lezen. Oh. Dan staat er, dames, gebruikt de pil. Maar dan moet ik nog eens mee lachen, zonne.
1: Oh, ja, maar u gaat de wetenschap toch niet, niet in twijfel trekken, nietwaar?
0: Trek ik niks in twijfel?
1: Ja, je gaat toch niet beweren dat de pil geen resultaat geeft?
0: Ja, maar dat is het. Heb ik die pil niet gevraagd voor resultaten te hebben? Heb ik gedaan met de pil gevraagd voor geen resultaten te hebben? Ik heb zeerst van Marie al 11 resultaten, dat is toch genoeg, zeker? Nou, je gaat me toch geen ersatspillen in mijn polkens gestopt, zeker?
1: Nee, madame, de pil moet resultaat, dat is te zeggen, moet geen resultaat geven. Volgt u de gebruiksaanwijzing wel goed, hè?
0: Dat is zeker, gelijk als dat je gezegd hebt, hè. De gebruiksaanwijzingen, want staat erop toe, als ik hem. S'morgens hier. Snoenen is 2 en s'avonds drogen. Dat is toch juist, zeker?
1: Ja, inderdaad, dat is juist, dat is juist.
0: En dan moet ik erbij zeggen, maar je hebt nog kans. Want mannen vindt, mag ze geirig. Ja. Dat is nog een groot geluk. Dat is nog een groet geluk, zeg ik. Als ik er moest laten doen, hè. Snoen is 2, s'morgens 2 en s'avonds draaien als ik er moest laten doen, hè. Maar ik zeg tegen hem, zeg maat, dat kan de bronnen niet trekken, hè, zeg. Ik zeg, ça ne peut pas tirer le braille, zeg.
1: Ja, maar. Ja, madame Lutkes, nu begrijp ik alles, hè. Die pil, die is toch niet voor uw man? Oh. Die is voor u.
0: Voor moi?
1: Ah, maar natuurlijk.
0: Zeg, manneke, dan zal ik je zo'n woordje zeggen. En dan heb ik dat tikkers gepast dat waar een dokter van Keske schiet had, hè. Dan vraag ik me nog af, wie doet er de stomme taten? Oma of ik?
1: Ja, wannes natuurlijk, uw man, natuurlijk.
0: Ah, wel? Oma doet de stomme taten en ik zou de pil moeten nemen. De zot gedaan, we zitten daar staan. Wel, gaas een kwakzalver dat je daar staat. Nou zijn ik het meeste, want ga ze dit vanaf een dokter van Keske schiet. En hier zijn uw pilletjes en manneke niet zijn en fret ze zelf op, salie.

0: stem, deze Lilian Saint-Pierre. En we draaiden nog eens heel graag haar nieuwste song. En na Lilian, René Vroger met muziek van Roy Orbison, In Dreams.
1: Toast through my room every night. And just a sprinkle stardust and to whisper.

We maken meteen plaats voor een leuke Polonaise. Hij feest zo graag. En dat bewijst hij ook met zijn nieuwe single, Salim Segers.

is tijd voor een feestje. Stan in Segers. We hebben de afgelopen dagen toch al prachtig weer gehad, zeg. Dat doet ons echt denken aan de zomermaanden in het korte vooruitzicht. Want over een paar weken, ja, is het zover, hè? Dus geniet mee van deze zomerse muziek van Boney M. Hooray, it's a holiday.

Voilà, dat waren ze voor jou hier op jouw Radio Memory in ons programma van Mengelmoes. Die Bonnie M plaatjes zijn toch altijd zo leuk om naar te luisteren. Net zoals deze meneer. Hij heeft ook een nieuwe uit. Hier is hij, Bart Peters.

Het is een echte klassebak. Hij weet altijd wel goede platen te brengen. En deze nieuwe single is natuurlijk ook weer een echt toppertje. Bart Peters. En dit, vrienden, is een van mijn favoriete platen. Ik vind het altijd een fantastische plaat om te draaien. Dus we gaan er samen nog een keertje van genieten, hè? Kate Marshall met Zijn Only Crying.

Grit Marshall met deze Only Crying, vrienden. En in de tussentijd is Anja haar aan het klaarmaken om voor jullie een uurtje country muziek te serveren met haar programma On The Road Again. Ik ben er graag volgende week opnieuw bij met een nieuwe Mengelmoes. Ik wens jullie uiteraard nog een heel fijn weekend toe. Geniet van de muziek en de programma's die onze collega's brengen. Jullie krijgen van mij nog allemaal daar aan de andere kant een stevige knuffel. En we gaan afsluiten met een nummer van Bobby Prins. Met deze. Graag tot een volgende aflevering van Mengelmoes.

0: zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredene vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooie weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar. Mogelijk zijn ze geraakt door een kapotte fles. Meer dan 8 op 10 van de Aldi-winkels in Brussel en de Rand zijn vandaag dichtgebleven door een staking van het personeel. De werknemers protesteren nog altijd tegen plannen om winkels ook op zondag te openen. De vakbonden steunen de actie en waarschuwen voor de impact op het personeel. In juni gaan directie en werknemers weer overleggen over de plannen. Het vliegverkeer in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt opnieuw normaal. Alle tijdelijke maatregelen na de start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memories hitschijf van de week.
4: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories.
5: Zeg het.

0: Mag ik u een goede raad geven? Blijf nog een tijdje bij ons, want hier bij On The Road Again hoor je werkelijk het beste van het beste uit de countrywereld.
1: De beste muziek hoor je hier.

0: over Leri Anja. Met haar non-stop programma. Een cocktail van de mooiste deuntjes.
1: Radio Memory. Radio Memory.

0: Er zijn opnieuw tientallen vluchtelingen opgepakt voor onze kust. In Bredene vond de politie een dertigtal mensen in de duinen, klaar om op een voorbijvarend bootje te kruipen. In de pannen zaten 14 mensen in een bestelwagen en ook nog eens 14 mensen al op een bootje. Door het mooie weer en de rustige Noordzee proberen mensensmokkelaars deze week vaker om mensen in bootjes over het kanaal te smokkelen. Maar aan zee is er sinds een paar weken ook extra controle, dag en nacht. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Die begon na een incident in een discotheek in Brussel. De daders achtervolgden daarna de auto van de slachtoffers en ze haalden ook een pistool boven. De aanleiding van het incident is nog onduidelijk. En bij een vechtpartij in Laken zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze moesten met snijwonden naar het ziekenhuis, maar ze waren niet in levensgevaar. Mogelijk zijn ze geraakt door een kapotte fles. Meer dan 8 op 10 van de Aldi-winkels in Brussel en de Rand zijn vandaag dichtgebleven door een staking van het personeel. De werknemers protesteren nog altijd tegen plannen om winkels ook op zondag te openen. De vakbonden steunen de actie en waarschuwen voor de impact op het personeel. In juni gaan directie en werknemers weer overleggen over de plannen. Het vliegverkeer in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt opnieuw normaal. Alle tijdelijke maatregelen na de start van de oorlog tussen Amerika en Israël tegen Iran zijn opgeheven. De luchthavens, waaronder die van Dubai, waren eerder deels gesloten. Maar nu lijkt het weer veilig genoeg om het vliegverkeer helemaal te hervatten. De zon maakt plaats voor wolken en kan hevig regenen of onweren. Het is wel warm, tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig, met kans op onweer en tot 20 graden. Ook na het weekend kans op een bui.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor. De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris. Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654 of slagerfeesttofstefeest.be. VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hier en hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
7: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

Ja, dat is ook een van de artiesten die we helaas kwijt zijn. David Bowie. Hij nodigde ons uit op de dansvloer met deze Let's Dance. Welkom in alweer een gloednieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90 in dit eerste weekend van de maand mei. Even naar het Songfestival van 1978 met deze ABBA Nibi.

grote hit was dat van de Blue Monkeys. En Patti Smith, haar grootste hit, Because the Night, dat u nu gaat horen, werd eigenlijk geschreven door Bruce Springsteen. Hij kreeg de tekst maar niet af en gaf het nummer door aan Patti, die op dat moment in de studio naast hem aan het opnemen was. Zij schreef de tekst af terwijl ze op een telefoontje van haar verloofde wachtte. En hier is het resultaat. Because the Night.

Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijkt ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring.

0: Bel de gratis 0800 26 004.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.
7: Daar zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.

Het was Belgisch werk van Technotronic, bekend ook van Pump Up The Jam. En ook deze werd een groot hit. Deze beat is Technotronic. Straks gaan we even kijken wat er allemaal gebeurde op deze dag 2 mei. Dat gaan we doen na onder meer deze van Chris Brown.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 2 mei vandaag in Antwerpen werd de krant De Standaard opgericht, en dat in 1914. En de radioactieve wolk van de Tsjernobyl-ramp op 26 april 1986 komt België en Nederland binnen. Dat vandaag in 1986.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover, dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Die zalige Philadelphia Sounds van de Tramps. That's where the happy people go. Het komende uur is er nog veel meer. Daar zal je ook wel blij van worden. En ik heb nog een mooi rustpunt ook vandaag. Een man die geboren werd in Trinidad. Dit is Billy Ocean. I used to think

0: In Locristi in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke gewestweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week, met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 6:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 7:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of Ambi koppelteken Bjorn at outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
4: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories. Zeg

En de zangeres vol energie, dat was Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now. Welkom in het tweede uur, jaren 70, 80 en 90. Waar we onder andere even gaan kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze, Get Up and Boogie.

gaan het even hebben over het weer. Ik heb voor jou nog de dagrecords van deze 2e mei. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 0,4 graden. En dat in 1914. En de hoogste maximumtemperatuur, die bedroeg vandaag 26,7 graden. En dat in 1986.

En een mooi rustpunt hier met deze grote hit uit de jaren 80. Paul Jong, Every Time You Go Away. Blijf nog even bij ons, want straks weet ik jou te vertellen welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze Boom, Shake the Room. Yeah.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot.

0: feel good.
1: Wist je dat James Brown eigenlijk niet wilde dat het nummer zo lang zou duren? De pluizige versie die je op de radio hoort is bijna de helft korter dan de originele studioopname. We gaan van de soul naar de stevige rock uit de 70s. Maak je borsten maar nat voor deze Easy Living in de jaren 70, 80 en 90.

Ik heb twee beroemdheden gevonden die jarig zijn. Engelbert Humperdinck, een Britse popzanger is dat. Die wordt er 90 vandaag. En dan ook nog Victor Reinier. Dat is een acteur uit Nederland. Die wordt er vandaag 63.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottenhem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Radio Memory.
4: Goeie avond.

Van het begin tot de outro van dit nummer is helemaal prachtig. Stevie Wonder met I Wish. Ik wou dat het al volgende week was. Dan zijn we er ook weer met een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Nog even naar de States met Anastasia. Ze hadden een grote hit, jaren geleden ook, met deze I'm Out of Love. Ik wens je een fantastisch weekend. En bij Leven en Welzijn graag tot volgende week.

0: In Lokristie in Oost-Vlaanderen is zaterdag namiddag een bromfietser gestorven bij een verkeersongeval. De man is op een drukke westweg aangereden door een vrachtwagenchauffeur en overleed ter plaatse. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. In Antwerpen is treinstation Linkeroever officieel weer in gebruik. En dat voor het eerst sinds 1984. De voorbije maanden is het tijdelijke station grondig opgeknapt en gemoderniseerd. Treinverkeer via Linkeroever moet een van de alternatieven vormen voor de sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen. Die is aan renovatie toe, een klus die vanaf nu bijna een jaar zal duren. Uit Iran komen zorgwekkende berichten over de gezondheid van Nobelprijswinnares Narges Mohammadi. De vrouw zit sinds december in een Iraanse gevangenis omdat ze het regime had bekritiseerd. Volgens haar stichting is ze na een hartaanval overgebracht naar het ziekenhuis. Mohammadi is ook fel vermagerd. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen vrouwenonderdrukking door het streng islamitische beleid van de Ayatollahs. In het zuiden van Frankrijk zijn 5 tieners omgekomen bij een spectaculair ongeval in de Ardèche. Het groepje was op zoek naar een plaats om te zwemmen en reed aan hoge snelheid over een smalle en bochtige weg. Alle inzittenden, 4 jongens en 1 meisje, lieten het leven. Mogelijk was er ook alcohol in het spel, maar dat is nog niet bevestigd. Tadej Pogačar blijft heer en meester in de Ronde van Romandie in Zwitserland. De Sloveen won nu ook de Koninginnenrit, zijn 3e etappezege in 5 dagen. De Duitser Lipowitz, ook zijn naaste belager in de stand, finishte opnieuw 2e. Daags voor de slotrit heeft Pogačar een bonus van 35 seconden. In de avond en nacht moeten we boeten voor de warme en zonnige week, met overal buien van regen, hagel en onweer die plaatselijk vrij intens kunnen zijn. Ook de komende dagen meer buien en wolken en ook frisser, zondag nog 17 graden.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in Varkensvlees stellen voor... De 15e editie van Slagerfeest Tofste Feest. Met onder meer Sam Goris.
4: Hey mama, hey mama, kom vlug.
3: Willy Sommers. Christophe. En Louis Lyon. Op zaterdag 21 november in Puurs Evenementenhal. Info 0476 885 654. Of Slagerfeest. Tofstefeest.be. VIP catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Met de steun van Proax, de groeiarchitect voor ondernemers en Comfo Plus.
5: Beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Deze 2 kleppers vliegen we vandaag in.

Rick Astley met een nummer afkomstig van zijn derde studioalbum. En dat was het eerste studioalbum dat niet geproduceerd werd door Stock, Aitken en Waterman. Het album heette Free. En de eerste single die van dat album kwam was Cry for Help en werd ook een grote hit. En daarna kwam deze, Never No Love, van dus Rick Astley uit 1991. En daarvoor een nummer dat terug te vinden is op het meest succesvolle In Excess album, Kick. Gitarist Andrew Farris zou de riff hebben bedacht wanneer hij op een taxi staat te wachten. Hij vroeg toen de chauffeur heel even te wachten en neemt vervolgens in een uur de riff op. En die chauffeur, die was maar aan het wachten ondertussen. Het resultaat kreeg je er net te horen. Need You Tonight, In Excess uit 1987. Daarmee hebben we vandaag Studio 45 afgetrapt. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, zeros en tens. Dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 natuurlijk. Hoi, ik ben Lex en de komende twee uurtjes hou ik jullie gezelschap dus met de fijnste classics. Zoals bijvoorbeeld zo meteen eentje uit 1990. Een rockband afkomstig uit Los Angeles dat aanvankelijk actief was tussen 82 en 1995. De band kwam later nog twee keer bij elkaar. In 1987 brachten ze het eerste album uit, dat heette Concrete Blonde. Drie nummers van het album komen ook op de soundtrack van de film The Hidden terecht. Het derde album, Bloodletting, is de meest succesvolle van de acht albums die de band uitbracht. De single Joey is de enige hit van de band. Zometeen komt die plaat er nog eens aan, Concrete Blonde. Maar eerst terug naar 1984 met wat... Oh, wat een fijne plaat voor Kool & The Gang. Dit is When You Say You Love Somebody in the Heart.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

2005 deden ze het samen, Axel Red en Daan. Ze kwamen langs met dat geweldige I Had a Dream. Studio 45, dat wil natuurlijk ook deze week weer zeggen dat we een Egotripper hebben meegebracht en een Lex XL. De Egotripper, dat zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van een wereldster, of het was een wereldster. David Bowie, het was niet eenvoudig om drie grote hits van hem uit te zoeken. Maar ik hoop dat het is gelukt. Straks in deel 2 krijg je het resultaat te horen. Onze Egotripper, dus David Bowie vandaag. En op het einde van de show dus ook de Lex XL. Dat is een extra lange plaats. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1996. Tori Amos en Professional Widow. En je krijgt die plaat dan te horen in de Armand Stars Trunk Funking Mix. Helemaal op het einde van de show dus. Zometeen een nummer van het album Tattoo You, dat in september van 1981 verscheen. Tattoo You is eigenlijk een verzameling opnames die tussen 1972 en 1978 zijn gemaakt tijdens sessies voor vorige albums. We hebben het over The Rolling Stones. Ze komen er zo meteen aan met de hit van toen, Waiting on a Friend. Maar eerst terug naar 1991 met Stevie Nicks. Ze bracht toen het derde solo studioalbum uit, dat heette Rock a Little. En daaruit komt deze geweldige single, I Can't Wait. I can't wait.

Heads of Snow Patrol een nieuwe richting ingeslagen. En daar waar het bij de eerstgenoemde even wennen was, voelde de stem van Gary Lightbody direct vertrouwd op de beat van deze Cold Out in the Dark. Later dat jaar konden we Fallen Empires verwachten, het album waar Cold Out vanaf komt. Snow Patrol kreeg je te horen uit 2013. Snow Patrol of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken, want de videoclips staan ook deze week weer netjes op onze Facebookpagina. Niet alleen dat, maar dus ook David Bowie vind je daar terug, want hij is deze week onze egotripper. De Lex XL staat erop, Tori Amos in dit geval met Professional Widow. En ik heb er ook deze week weer de link geplaatst naar Mixcloud, want het is mogelijk om naar de show te luisteren op een ander moment, wanneer het misschien net iets beter voor jou uitkomt. Om het je gemakkelijk te maken, heb ik dus de link naar Mixcloud op diezelfde Facebookpagina geplaatst. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Ma Baker, zometeen komt die plaat eraan, is afkomstig van het album Love for Sale. Losjes gebaseerd op een echte tante. Arizona Clark kreeg namelijk in de vorige eeuw 4 zonen die later het criminele circuit in zouden gaan. Het was in 1977 dat Ma Baker wekenlang op nummer 1 stond van onze hitparade. Zometeen Bonnie M voor jullie. Maar eerst een grote hit uit 1987. Na het uiteenvallen van Yazoo richtte namelijk ex-Deepish Mode Vince Clark samen met Andy Bell in 1985 Erasure op. Het jaar erop verscheen Wonderland, maar dat album leverde geen hit op. In 1987 verscheen dan The Circus. De heren scoorden hun eerste grote hit met Sometimes. Sometimes.

0: van de week voor jullie. Sex on the Streets, Pizza Man.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Iets te vieren? Bij ons vind je altijd een briljant idee. En dat mag je letterlijk nemen. Want Juwelen Danny de Rover heeft uurwerken en juwelen in zilver en goud voor elke gelegenheid. Of om gewoon jezelf eens lekker te verwennen. Juwelen de Rover, schitterend in elk detail. Ook voor alle herstellingen kan je bij ons terecht. Ontdek onze website juwelenderover.be, volg onze Facebookpagina of bezoek onze totaal vernieuwde zaak in de Opstalstraat 33 in Velzeke. Je bent er welkom op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Juwelen Danny de Rover. Dat zijn uurwerken en juwelen waar muziek in zit.
2: Radio Memory.
3: Goeie avond.

We got it!

Norman Cook heeft al een waslijst aan succesvolle projecten op zijn naam staan wanneer hij in 1996 zijn eerste single uitbrengt onder de naam Fatboy Slim. Die Cook was eerder al bassist bij de House Martins en onder de naam The Mighty Dubcats bracht hij de hit Magic Carpet Ride uit. En bovendien, en nu komen we er, is Cook ook een van de schrijvers voor de acid house formatie Pizza Man. Je kreeg hem te horen met Sex on the Streets en dat was een hit in 1995. Zometeen, aan de andere kant, blijven we nog lekker doorgaan met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. We hebben straks in deel 2, niet te vergeten, nog de Ego Tripper. Je krijgt dan de biografie en 3 grote hits. En dat was niet eenvoudig om die uit te zoeken, van David Bowie. En op het einde van deel 2 natuurlijk ook nog de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 1996 met Tori Amos, Professional Widow. Je krijgt die plaat straks te horen in de Armand Star Trunk Funking Mix. In dit uur gaan we nog terug naar 1988 met een Italiaans popduo project. Een van de twee dames heet Ivana Spagna en die zou later nog solo gaan onder Spagna en een hit scoren met Call Me. We hebben het over Fun Fun. Ze hebben toen een aantal hits gescoord en daarna werden ze op een rijtje gezet en het werd weer een hit. Dit is Fun Fun met de mega hitmix.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: KFC MZ Tollenbeek nodigt u van harte uit op hun spaghetti en croque monsieur avond. Zaterdag 16 mei aanstaande, vanaf 6 uur 's avonds. De spaghetti en croque monsieur avond van KFC MZ Tollenbeek. In zaal Willem Tell in Tollenbeek. Zaterdag 16 mei, vanaf 6 uur.
2: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
3: Hey, ik ben Sammy Moore. En mijn nieuwe single, Te Jong Om Stil Te Zijn, is deze week de hitschijf bij Radio Memory.

Het was vooral in de jaren 80 een uiterst succesvol Engels producers trio dat de ene hit naar de andere afleverde voor bijvoorbeeld Kylie Minogue, Jason Donovan, Rick Astley, Dead or Alive, Bananarama en Mel & Kim bijvoorbeeld. Stock, Aitken & Waterman scoorde zelf in 1987 een top 10 hit met deze Roadblock. En daarvoor gingen we terug naar 1993 met BFI en Why Not Jazz. En in die plaats zitten maar liefst drie samples verwerkt, namelijk van Kim Mazzell's Useless, Love Sensation van Lolietta Holloway en Pump Up the Volume van Mars. Als eerste, in deel 2, nog eens die fijne dance classic uit 1993, BFI en Why Not Jazz. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje blijf ik bij jullie met de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Dit is namelijk nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. En over een drietal platen komt hij eraan, David Bowie. Want David Bowie is deze week de egotripper hier bij ons. En ik heb dan drie grote hits van hem achter elkaar voor jou klaarstaan. En op het einde van die deur ook nog de Lex XL. Dat is de extra lange plaat. Nou, we straks terug naar 1996. Met Tori Amos en Professional Widow. En die plaat speel ik straks in de Armand's Star Trunk Funky Mix. Eerst zometeen naar 1982. Met een Britse rocker uit Wales die in de jaren 80 vooral in Engeland vele hits heeft gehad. Maar toch hier bij ons zeer populair was. Onderweg voor jullie uit 1982. Een fijne, Oh Julie, Shaking Stevens, komt eraan. Maar eerst een Britse zanger die geboren werd als Peter Almond. En die Almond was natuurlijk tussen 1980 en 1984 was het lid van de populaire band Soft Cell. Daarna deed hij solo verder en had hij hits met bijvoorbeeld Tears Run Rings, Something's Got a Hold on My Heart en dit prachtige My Hand Over My Heart. Mark Almond. Heavenly.

0: Wie maakt komaf met opstijgend vocht? Home Solution. Wie maakt je kelder terug droog? Home Solution. Home Solution. Bekijk ook samen met jou de ventilatieproblemen die op termijn zelfs kunnen leiden tot schimmelvorming. Onze adviseurs komen vrijblijvend bij u langs om de precieze situatie in kaart te brengen. Home Solution. Zonnestraat 67 9450 Haaltert. Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding, kelderdichting en ventilatie lost Home Solution uw vochtprobleem op met garantie. www.home-solution.be. Bel gratis 0800 26 004.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.

2005 alweer. De Pussycat Dolls en Busta Rhymes, Don't Ya. En zij brachten ons tot aan de egotripper voor deze week. En die is voor niemand minder dan David Bowie. En die Bowie, die werd op 8 januari 1947 geboren als David Robert Jones. En was een invloedrijke Britse muzikant, acteur en stijlicoon. Zijn carrière omspande meer dan 5 decennia, waarin hij constant zijn muzikale stijl en imago vernieuwde. Bowie brak in 1969 door met Space Oddity, een melancholisch nummer over de fictieve astronaut Major Tom. Begin jaren 70 creëerde hij zijn alter ego, Ziggy Stardust. Een buitenaardse rockster met fel oranje haar en extravagante outfits. Dit personage, gecombineerd met de glamrock-stijl van het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust en The Spiders from Mars, maakt hem wereldwijd beroemd. In de late jaren 70 experimenteerde Bowie met elektronische muziek en verhuisde hij naar Berlijn, waar hij samen met Brian Eno de baanbrekende Berlijnse trilogie opnam, namelijk Low, Heroes en Lodger. Het nummer Heroes uit 1977 groeide uit tot een van zijn meest iconische liedjes. De jaren 80 brachten commercieel succes met het album Let's Dance uit 1983, waarop hits stonden als Let's Dance, China Girl en Modern Love. Daarna bleef hij vernieuwen, onder andere met de band Tin Machine en als soloartiest. In 2016, slechts 2 dagen na zijn 69ste verjaardag, overleed David Bowie aan leverkanker. 2 dagen daarvoor had hij nog zijn laatste album Black Star uitgebracht, waarop nummers als Lazarus een aangrijpende afscheidssfeer uitstraalden. Naast muziek had Bowie ook een carrière als acteur, met rollen in de films als The Man Who Fell to Earth, Labyrinth en The Prestige. Zijn artistieke nalatenschap blijft voortleven, zowel in de muziek als in de mode en film. Geniet mee van onze egotrippen voor deze week. Dit is David Bowie.

Samen met de Pat Metheny Group uit 1985, This Is Not America. Daarvoor uit 1983, China Girl. En als eerste in dit rijtje van drie uit 1977, Heroes. Drie grote hits achter elkaar van David Bowie. Want vandaag is David Bowie onze Egotripper. En op Spotify is er een playlist van de Egotripper. David Bowie is eraan toegevoegd, uiteraard. Ga ervoor naar de account van Lex de Groot onder Studio 45. Vind je daar dus de Egotripper playlist terug. Zometeen neem ik je mee naar 1977. Dreams kwam toen bij ons in de hitparade terecht. Het is de opvolger van Go Your Own Way en Don't Stop. Er zijn tijden dat er niet veel te doen is voor Stevie Nicks in de studio. En in een achteraf hoekje schrijft ze de songteksten voor Dreams. Zoals veel songs van Fleetwood Mac zijn de teksten erg persoonlijk. Stevie bijvoorbeeld verbreekt op het moment van het schrijven haar relatie met Lindsay. Ze hebben 6 jaar samengeleefd en samen muziek geschreven. Als je dan nog samen zit in een band, heeft dat gevolgen voor hun relatie. En dat kan je terughoren in de teksten van Dreams. Zometeen Fleetwood Mac uit 1977. Maar eerst een producersduo uit de jaren 80. Ze heette The Limits. En ze hadden 1 hit gescoord en dat was in 1984. En dat is dit fijne. Say Yeah.

0: fijne uit 2005. Zometeen Gwen Stefani.
1: Radio Memory nodigt u uit voor hun allereerste krok- en spaghettifestijn à volonté.
2: Op zaterdag 9 mei van 4 's middags tot 10 's avonds. In zaal Willem Tell, Hernestraat 5 in Tollenbeek, Pajottegem.
1: Geniet van heerlijke kroks, dampende spaghetti en een lekker voorgerecht. En dat allemaal voor slechts €16.
2: Liever afhalen? Dat kan. Breng gewoon je eigen middelen mee.
1: Reserveer vandaag nog via info@radiomemory.be of bel Hilde op 0495 55 30 44.
2: Kun je er niet bij zijn of twijfel je nog? Steun Radio Memory dan met een waardekaart van €5. Die kan u ook gebruiken aan de kassa. Radio Memory rekent op u.
1: U komt toch ook?
3: Dit is Radio Memory. Goeie avond.

0: ene hit was nog niet uit de hitlijsten verdwenen, of de volgende diende zich alweer aan. Het solo-debuut van Gwen Stefani mocht inmiddels wel succesvol genoemd worden. Het album Love Angel, Music Baby had inmiddels ook al 4 singles opgeleverd. Namelijk What You Waiting For, Rich Girl, Hollaback Girl en de plaat die je hier nu net hoorde voorbij komen. Cool, Gwen Stefani, een hit voor haar uit 2005. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil zeggen dat ik nog de extra lange plaat voor jullie in petto heb. En dat is de Lex XL. En net als van de Ego Tripper is er van de Lex XL op Spotify een playlist terug te vinden. Ga daarvoor naar de account van Lex de Groot, Studio 45, en dan vind je daar de Lex XL terug. Vandaag Tori Amos. En er is een Amerikaanse singer-songwriter die in 1992 een klassieker wist af te leveren met het zeer persoonlijke Little Earthquakes. Tori Amos scoorde haar eerste hit met Cornflake Girl en dat was in 1994. De oorspronkelijke versie van Professional Widow, waar we het vandaag over hebben, is trouwens terug te vinden op het album Boys for Peel. Dat kwam uit in 1996. En dat werd het alweer derde album van de roodharige zangeres. De remix van Professional Widow is een van de grootste dance hits uit 1997. Ik laat jullie met Tori Amos met Professional Widow in de Armand Stars Trunk Funking Mix. Straks nog veel plezier met de rest van de crew hier bij ons. En graag afspraak voor een nieuwe Studio 45. Volgende week natuurlijk. Tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra lang.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
4: Welkom bij nieuwe Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio. 2 uur lang de beste dance beats in de mix.

excitarme. Visitarme en el infierno.

tot zover deel 1 van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio. Zometeen nog een tweede uur gevuld met de beste dance beats in de mix. Graag tot zo!

0: Radio Memories hitschijf van de week.
1: Hey, ik ben Sammy Moore en mijn nieuwe single Te Jong Om Stil Te Zijn is deze week de hitschijf bij Radio Memories.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show.

Alex Millis, Dania Villain, Ollie James, zometeen Sergio Dini. En dit is eerst Justy en Jack Style en John. Turn the lights off.

Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio. Volgende week dan zijn we graag terug met nog meer dance beats in de mix. Geniet van het weekend en tot volgende week.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Alleen de grootste hits. Radio Memory. De mooiste muziekmix.